Muziek weer van Georges Delerue. Ook voor televisie gemaakt is het familiedrama Sin of Innocence uit 1986. Deze CBS-productie van Arthur Allen Seidelman gaat over een zogenaamde samengestelde familie, zoals dat wij tegenwoordig zouden noemen. Een weduwnaar trouwt opnieuw met een vrouw die gescheiden is. Ze hebben allebei al adolescente kinderen. En uitgerekend de stiefbroer en zus raken verliefd op elkaar. Omdat in het verhaal de spanningen tussen verschillende familieleden samenkomen met jeugdliefde, beweegt Georges Delerue zijn score tussen een romantisch hoofdthema en moderne instrumentatie van synthesizer en elektrische gitaar. Je hoort nu de vlotte delen uit de score voor Sin of Innocence, gedirigeerd door de componist Georges Delerue.

Georges Delerue werd vaak gevraagd voor romances of voor films waarin de menselijke relaties worden getest en tot verzoening komen. In Memories of Me uit 1988 krijgt een succesvolle hartchirurg een lichte hartaanval. Hierdoor dringt het besef bij hem door dat hij de frictie met zijn vader moet bijleggen voor het te laat is. Dat de arts wordt gespeeld door Billy Crystal geeft al aan dat er een hoop misverstanden uit de weg moeten worden geruimd. De vader, een rol van komiek Alan King, verdient zijn geld met figurante rolletjes in Hollywood. En eenmaal tegenover zijn zoon blijft hij toneelspelen. Billy Crystal schreef het scenario. Alan King was co-producent en Henry Winkler, bekend als Fonzie in de televisieserie Happy Days, maakte zijn debuut als regisseur. De toon is dus uiterst ironisch, maar wordt naar het einde toe bitterzoet. Georges Delerue danst er subtiel doorheen met een lichte jazzy toon. Hij dirigeerde weer een studioorkest.

Dit was ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, een deel uit de serie Jazz in de Film, vandaag gewijd aan Georges Delerue. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. En vandaag in de reeks Jazz in de Film, de 10e aflevering over Piero Piccioni. De Italiaanse filmmaker Elio Petri had al tientallen scenario's en korte films op zijn naam staan toen hij in 1961 debuteerde als regisseur van de speelfilm L'Assassino. Dat had hij vooral te danken aan Marcello Mastroianni, die zich graag bereid verklaarde de hoofdrol van een volstrekt amorele antiekhandelaar op zich te nemen. Wanneer diens rijke minnares wordt vermoord, heeft hij genoeg motieven, zoals het nemen van een jongere vriendin, om als verdachte te worden aangemerkt. Componist Piero Piccioni was afgestudeerd jurist, werd in 1961 40 jaar en gaf les in jazzcompositie. Hij had dus precies de goede ervaring om L'Assassino, ofwel de moordenaar, midden in de toenmalige tijd te plaatsen. Zijn thema's zijn veelal source music, muziek die in het filmverhaal wordt afgespeeld door de personages. Tijdens de titelrol zette de antiekhandelaar bijvoorbeeld een grammofoonplaat op. Het is easy listening jazz waarbij Marcello Mastroianni in bad gaat. Bovendien helpt de score van Piccioni de structuur van de film vooruit. In flashbacks probeert de opportunist zijn geweten te sussen. Door de muziek wordt het te kijken duidelijk dat dit het verleden betreft. Piero Piccioni dirigeert een studioorkest.

gentleman! Aan die plessen! Kom zo, gentleman! Dalma! Werd ik maar aan de strand? Hop! Hou, dame! Hou!

En dat was veel muziek uit iClowns uit 1970. Gespeeld door een studioorkest onder leiding van Carlo Savina. U luistert naar filmmuziek van Nino Rota. En we gaan verder met de suite uit de film Fortunella uit 1958. Met tussenstukjes gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Dus een uitvoering door I Compagni. En ik geef nog even de uitvoerende. Bo van der Graaf, altsax en sopraan sax. Vera Vingerhoets, tenorsax. Paul Vlieks, trompet en flugelhorn. Jeroen Goldsteen, vibrafoon en keyboards. Frank van Merwijk, piano. En Karel van Rijn, basgitaar.

En het was wederom in dit programma met muziek van Nino Rota, I Compagni, de suite uit de film Fortunella. Met tussenstukjes, gecomponeerd door Bo van der Graaf in de stijl van Nino Rota. Tot besluit twee thema's uit The Godfather, een film uit 1972. Nino Rota kreeg in 1973 een Oscar-nominatie voor The Godfather, maar die werd ingetrokken toen bleek dat het liefdesdrama identiek was aan zijn eigen thema voor Fortunella uit 1958 dus, en dus niet speciaal voor de maffiafilm van Francis Ford Coppola, was gecomponeerd. Gedisqualificeerd zou je dus kunnen zeggen. We gaan luisteren naar twee thema's uit The Godfather. U hoort een studioorkest onder leiding van Carlo Savina.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Movies. Twee thema's uit The Godfather uit 1972, deze film. U hoorde een studioorkest dat onder leiding stond van Carlo Savina. U heeft geluisterd naar een programma van Kees Hoogenberg.

Luisteraars, dit is een nieuwe aflevering van ons programma Cinemathèque. Deze week drie recente soundtracks van Alexandre Desplat. In de film The Lost King ontdekt Philippa Langley, gespeeld door Sally Hawkins, via haar onderzoek de ware aard van de Britse koning Richard III. Ze leidt een zoektocht naar zijn verdwenen overblijfselen. De soundtrack van Alexandre Desplat, The Lost King, weerspiegelt perfect de historische en emotionele diepte van deze gebeurtenissen. De tracks Cities Archives, National Library en The Maps biedt een intrigerende mix van orkestrale instrumenten zoals piano, viool en cello. En daardoor ontstaat een gevoel van grandeur en verfijning. Het nummer Empty Bench is een opvallend stuk dat voornamelijk piano gebruikt om een melancholische en introspectieve stemming te creëren. De thema's van verlies en herinnering worden hierin duidelijk weerspiegeld. Met We Found Richard en Farewell Richard eindigen we met emotioneel geladen tracks. Je kunt ook zeggen ze hebben een enorm meeslepend karakter.

We gaan nu naar de soundtrack van The Outfit van Depla. Het is een sfeervolle en atmosferische score. Een score die de grimmige en gespannen aard van de film perfect vastlegt. In de film runt de kleermaker Leonard Burling, gespeeld door Mark Rylance, een verouderde kledingzaak in het Chicago van 1956. Zijn cliëntel bestaat uit een wrede gangsterfamilie die in de winkel berichten met elkaar uitwisselt. Als op een avond een bekende van Leonard in zijn zaak wordt doodgeschoten, moet hij er alles aan doen om de criminelen te slim af te zijn en een gespannen nacht te overleven. De soundtrack van Depla gaat hier mooi op in. En dat komt omdat het bij vlagen zowel onheilspellend als memorabel is. Soms heeft de soundtrack een kort maar krachtig stuk dat een gevoel van melancholie en kwetsbaarheid creëert. Dan weer zijn het intense nummers die een gevoel van gevaar en urgentie willen creëren.

De muziek van Alexandre Desplat voor Guillermo del Toro's Pinocchio is een betoverende en speelse muzikale reis. De muziek legt perfect de fantasierijke wereld van het geliefde verhaal vast. Carlo's Theme en Sebastian J. Cricket roepen de speelse aard van het verhaal op. We Were a King Once en Memory of Carlo benadrukken dan weer meer de ontroerende en melancholische momenten. Saving Geppetto en Pinocchio's Choice brengen de score tot een bevredigend en emotioneel einde.

U heeft geluisterd naar Cinematek. De speellijst plus verdere info vindt u op onze website. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en werd samengesteld door Robin Pollen.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film besteden we aandacht aan filmmuziek van Jerome Kern. Om precies te zijn muziek voor Swingtime, een musical comedy van George Stevens uit 1937 met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers. U hoort een studioorkest onder leiding van Nathaniel Shilkret met zang en tapdance van Fred Astaire en Ginger Rogers.

Dat was de muziek van Jerome Kern voor Swing Time, een musical comedy van George Stevens uit 1937, met in de hoofdrollen Fred Astaire en Ginger Rogers, en met excuses voor het niet helemaal vlekkeloze begin. We blijven bij dezelfde muziek, maar dan in de vorm van een instrumentale ouverture door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill en het Ambrosian Chorus onder leiding van John McCarthy.

U hoorde het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill en het Ambrosian Chorus onder leiding van John McCarthy met Swing Time van Jerome Kern. Muziek van de gelijknamige filmmusical in ouverturevorm. We besluiten met Kern's ouverture O Lady Lady door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill.

Dat was de ouverture O Lady Lady van Jerome Kern door het National Philharmonic Orchestra onder leiding van John McGill. U hebt geluisterd naar The Sound of Movies, het filmmuziekprogramma van de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg. Omdat we nog wat tijd over hebben, hebben we nog wat filmmuziek van Jerome Kern voor u uitgekozen en wel The Girl from Utah, de ouverture, zolang de tijd het toelaat.

Dag dag, u luistert naar de Concertzender met het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, klassieke filmscores. Klassieke filmscores van de Japanse componist Fumio Hayasaka. Fumio Hayasaka leefde tussen 1914 en 1955. Twee scores voor films van de beroemde Japanse regisseur Akira Kurosawa. Als eerste luistert u nu naar muziek voor Kurosawa's film Rashomon uit 1951.

Misschien hoorde je ook wel een beetje Bolero van Ravel in deze muziek van Fumio Hayasaka. Filmmuziek. En in dit geval was het geschreven, de muziek, bij de film Rashomon uit 1951. Het verhaal van deze film Rashomon is simpel. Verkrachting en moord en dat vanuit vier verschillende karakters gezien. In 1964 was er trouwens een remake van deze film met Paul Newman. Luistert u nu naar een andere compositie van Fumio Hayasaka voor de film The Seven Samurai uit 1954. Rovers nemen een dorp onder handen, de boeren verliezen hun oogst en de eer van hun vrouwen. Maar de zeven samurai nemen wraak. Ook van deze film is trouwens een remake gemaakt als The Magnificent Seven. U luistert nu naar Fumio Hayasaka's muziek bij de film The Seven Samurai.

Dat was de muziek bij de film The Seven Samurai, een vechtfilm. Muziek geschreven door Fumio Hayasaka. De film was uit 1954. U luistert in dit programma tussen concertzaal en filmtheater naar klassieke filmscores. Dit programma werd samengesteld door Kees Hogenbirk. We laten u nu, tot slot, nog een film horen, althans de muziek, bij de film Fahrenheit 451, een film uit 1966. De titel refereert aan de temperatuur waarop boekpapier vlam vat en verbrandt. En 451 Fahrenheit staat ook voor 233 graden Celsius. En dat slaat op de censuur uit de jaren 50, 60, die er volop was. Daar gaat deze film over, een film van François Truffaut. En de muziek bij deze film werd geschreven door Bernard Herrmann. Luistert u naar de muziek bij Fahrenheit 451 en het Nationaal Philharmonic Orchestra speelt dit onder leiding van de componist zelf, Bernard Herrmann.

Volgende keer in dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater meer filmmuziek van Bernard Herrmann. Nu alvast Journey to the Center of the Earth.

Dat was de tweede acte van Il Mondo della Luna van de Italiaanse componist Baldassare Galuppi. Uitgevoerd door het Intermusica Ensemble onder leiding van Franco Piva. De derde acte hoort u in de volgende aflevering van Donder, Bliksem en Maneschijn. Zoals gebruikelijk ook nog een kort werk van Sir William Herschel. Zijn kamerorgelsonate nummer 9, uitgevoerd door Gerald Gifford.

Gerald Gifford speelde de kamerorgelsonate nummer 9 van Sir William Herschel. En als uitsmijter hebben we voor u Faster, Stronger, Higher van de componiste Rossetti. Sneller, hoger, sterker naar het Olympische motto. Maud zang, begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza.

U hebt geluisterd naar de muziek die Les Baxter schreef bij Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. In 1968 kwam de film Wild in the Streets uit, een science fiction drama van Barry Scheer. Ook daarvoor schreef Les Baxter de muziek, uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Dat was muziek van Les Baxter bij Wild in the Streets, een film van Barry Shear uit 1968. U hoorde de Senators, Jerry Howard en The Gurus. In 1969 schreef Les Baxter muziek bij Hell's Bells. En dat was een actiefilm van Murray Dexter. U hoort een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Dat was de muziek bij Hell's Bells, een film van Maury Dexter uit 1969. Les Baxter componeerde deze muziek en hij dirigeerde ook een studioorkest. Tot slot nu van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976.

Tot slot van deze aflevering Jazz in de Film in onze serie The Sound of Movies hoorde u van Les Baxter het thema van Quiet Village uit 1976. Uitgevoerd door een groot ensemble met strijkers onder leiding van Lalo Schifrin.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematech. Deze week in het teken van de onlangs overleden Ryuichi Sakamoto. Ryuichi Sakamoto was een Japanse componist, muzikant en acteur. Sakamoto heeft een lange en indrukwekkende carrière gehad, waarin hij muziek componeerde voor talloze films, televisieshows en andere media. Een van Sakamoto's vroegste scores was voor Merry Christmas, Mr. Lawrence. Een Brits-Japanse film uit 1983 over de relatie tussen krijgsgevangenen en hun bewakers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De soundtrack bevatte een mix van traditionele Japanse en westerse instrumenten, waaronder Sakamoto's eigen pianocomposities. De aangrijpende score leverde Sakamoto brede erkenning op. Sakamoto's werk voor de film The Last Emperor uit 1987 toont zijn vermogen om klassieke orchestraties te combineren met traditionele Chinese instrumentaties. Hij won daarmee een Academy Award voor beste originele soundtrack. De film, die het leven van de laatste keizer van China volgt, vereiste een groots en majestueus geluid. En dat componeerde Sakamoto met verve. 3 jaar later componeerde Sakamoto de muziek voor de verfilming van The Sheltering Sky. Deze keer combineerde hij traditionele Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse instrumenten met zijn eigen unieke stijl. Sakamoto wilde daarmee de essentie van dit verhaal over culturele botsingen en persoonlijke ontdekkingen zo goed mogelijk met klank symboliseren. U gaat nu luisteren naar delen uit de 3 genoemde soundtracks: Merry Christmas, Mr. Lawrence, The Sheltering Sky en The Last Emperor.

Welkom terug bij Cinematek, in deze editie hoogtepunten uit het oeuvre van Ryuichi Sakamoto. We vervolgen met de muziek die Sakamoto in 1993 componeerde voor de film Little Buddha. Een film over het leven van de Boeddha door de ogen van een jonge Amerikaanse jongen. Ook deze soundtrack bevatte een mix van westerse en oosterse instrumentaties, inclusief Sakamoto's eigen optredens op piano en synthesizer. In hetzelfde jaar componeerde Sakamoto ook de muziek voor de miniserie Wild Palms. Hier moest Sakamoto elementen van science fiction en film noir combineren. Hoe dat uitpakte, hoort u zo direct. Eerst een selectie uit de soundtrack van Little Buddha.

U hoorde delen uit de soundtrack voor de film Little Buddha, gevolgd door een selectie uit de soundtrack van de miniserie Wild Poems, alle gecomponeerd door Ryuichi Sakamoto. Sakamoto's invloed op de moderne muziek is enorm geweest en hij wordt vaak geprezen om zijn innovatieve gebruik van elektronica en zijn vermogen om verschillende muzikale stijlen en culturen te integreren in zijn werk. Zijn invloed strekt zich uit tot genres zoals ambient, new wave en elektronische muziek. Hij heeft veel artiesten en producers beïnvloed in de afgelopen decennia. We sluiten het uur af met enkele recentere werken van Sakamoto. Allereerst de soundtrack voor de film Babel uit 2006, waar Sakamoto met andere muzici aan werkte. Hun inspanningen werden beloond met een Grammy Award. Daarna maken we een sprong naar 2015, toen Sakamoto samen met Alva Noto en Bryce Desna de muziek voor de film The Revenant componeerde. The Revenant is een film die zich afspeelt in de Amerikaanse wildernis van de jaren 1820. Sakamoto en collega's lieten zich inspireren door de ruwe en ongerepte omgeving van de film en de emotionele reis van de hoofdpersonages. De soundtrack bevat een mix van orkestrale en elektronische elementen en werd bekroond met een Academy Award. We gaan nu luisteren naar een selectie uit de soundtracks van beide films, Babel en The Revenant. Daarmee komen we aan het einde van deze editie van Cinematheque op de Concertzender. Samensteller was Robin Pom. De speellijst plus verdere informatie kunt u vinden op de website concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Luisteraars, dit is Jazz in de Film, nummer 324. Vandaag de zesde aflevering over Claude Balin. En het is alweer een tijdje geleden dat we Claude Balin in de uitzending hebben gehad. In 2007 was in Jazz in de Film de vijfde aflevering met zijn muziek te horen. We draaiden toen zijn muziek voor de Franse tekenfilms rond Lucky Luke. Claude Balin werd in 1930 geboren in Cannes. Hij overleed in 2020 op zijn 90ste. Hij maakte niet alleen muziek voor meer dan 100 films, maar hij was ook een gevierd jazzmuzikant. Hij had zijn eigen band, waarmee hij graag crossovers maakte naar arrangementen van klassieke muziek. Als een, zullen we het een herkennismaking noemen met zijn stijl en zijn kunde, zetten we in deze aflevering van Jazz in de Film en in de zevende uitzending met de muziek van Balin thema's uit zijn eerste scores onder elkaar. Uit films waarvan geen volledige soundtrackalbums zijn uitgebracht of niet beschikbaar, hoort u één of twee themaatjes. De oudste stammen uit 1960, de jongste uit 1998. Zo krijgen we dus een overzicht van zijn hele carrière. We draaien de muziek achter elkaar, maar wel verdeeld over twee blokken. Zo kunnen er een aantal ankerpunten worden aangegeven. U krijgt een opsomming van de titels die u ook kunt vinden op onze website op de concertzender. U kijkt onder raakvlakken en dan The Sound of Movies. In het eerste blokje zitten de volgende films. L'Homme à Femme uit 1960, Les Mains d'Orlac 1961, Constance aux Saint-Frères 1964, Les Aventures de Salafin 1964, Moi et les Hommes de 40 ans 1964 en La Magnifique uit 1973. Uit deze films komen telkens twee thema's, behalve uit Les Aventures de Salafin. Deze film van regisseur Pierre Granier Desvers is herkenbaar aan het orgelspel en dat wordt uitgevoerd door Eddie Louis. De rij wordt afgesloten door muziek uit La Magnifique, de actiecomedie met Jean-Paul Belmondo. En hiervoor heeft Balin zich laten inspireren door de Spaanse bandleider Xavier Cugat, die na successen in Havana vanaf de jaren 30 de Latijns-Amerikaanse ritmes populair maakte in de Verenigde Staten.

jazzy muziek uit Dr. Goldfoot en The Girl Bombs. Een komische science fiction film van Mario Brava uit 1996. Gedraaid vanaf een echte LP, zoals het meeste dat u hoort dit uur rond filmscores van Les Baxter. Hierna muziek die Baxter schreef bij Wild in the Streets, een science fiction drama van Barry Scheer uit 1968. Uitgevoerd door respectievelijk de Senators, Jerry Howard en The Gurus.

Baxter's muziek uit de film Wild in the Streets uit 1968, film van Barry Scheer. Hell's Bells is een actiefilm uit 1969 van Maury Dexter. Les Baxter schreef de volgende muziek voor de film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf.

Les Baxter rock'n'roll bij de film Hell's Bells van een LP met enige kuren onderweg. Tot slot het thema van de film Quiet Village uit 1976. Les Baxter schreef het al in 1952 en het wordt hier gespeeld door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin.

thema van de film Quiet Village uit 1976. Door Les Baxter gecomponeerd in 1952. En hier in wat commerciële uitvoering door Large Ensemble and Strings onder leiding van Lalo Schifrin. Dat alles tot besluit van dit uur, The Sound of Movies. Met weer een aflevering in de serie Jazz in de Film. Voor de gegevens gaat u naar concertzender.nl. Samenstelling Kees Hoogenberg.

0: Dat was tot slot Roberto Carea. Samenstelling van de zwervende microfoon, Jan Kruid.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine. Met Didwien van Delft.

Dit is de Concertzender op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag met muziek van de Turkse film Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. Vorige maand hebben we in Let's Movie de soundtrack van Vizontele Tuba uit 2004 laten horen en vandaag dus het eerste deel. Vizontele werd in 2001 met 3,5 miljoen bezoekers het grootste kassucces uit de Turkse filmgeschiedenis. Een half jaar later werd de film door de Amerikaanse distributeur Warner Brothers ook met redelijk succes uitgebracht in andere Europese landen met veel inwoners van Turkse afkomst. De eigentijdse muziek in de film komt van het collectief Kardes Türküler. Je hoort traditionele instrumenten naast violen en synthesizers. En hier is het nummer Leyla.

Je luistert in Let's Movie naar de soundtrack van de Turkse film Vizontele. En de muziek wordt uitgevoerd door de groep Kardeş Türküler. In een klein pittoresk dorpje in Turkije gaan de mensen naar de bioscoop als ze zich willen vermaken. Maar het is iedere keer dezelfde film die gedraaid wordt. In het begin van de jaren 70 wordt dan eindelijk de televisie geïntroduceerd. De bewoners hebben geen idee wat een vizontele, zoals zij de tv noemen, precies is. Het is grappig en ontroerend om te zien dat de dorpsbewoners denken dat ze zich voor de televisie netjes moeten kleden, omdat de nieuwslezer terug kan kijken. De dorpsbewoners komen niet alleen bij elkaar om televisie te kijken, maar ook om de politieke situatie te bespreken. Op de achtergrond is er een oorlog gaande waarin familieleden en bekenden vechten. Hier is Virar. Een stuk uit de filmmuziek van Vizontele van Kardeş Türküler.

0: Je luistert naar filmmuziek die gespeeld wordt door Kardeş Tüküler bij de film, de Turkse film Vizontele. En zojuist hoorde je het stuk Artos.
1: Agenda.
0: Gisteravond begon het Cinekit Media Festival en het duurt tot en met 21 oktober. Het internationale festival staat in het teken van film, televisie en nieuwe mediaproducties voor kinderen. In de herfstvakantie biedt Cinekit ieder jaar aan meer dan 35.000 kinderen de mogelijkheid om één of meer van de 200 mediaproducties die Cinekit presenteert te bezichtigen. En onder mediaproducties vallen speelfilms, kinderdocumentaires, korte films, animaties, tv-programma's, cross-mediaproducties, interactieve installaties en verschillende workshops. Het festival vindt plaats in Amsterdam en kent daarnaast ook ongeveer 30 satellietfestivals onder de titel Cinekit op locatie. Een van de films die gedraaid wordt heet Mukshin en is geregisseerd door Yasmin Ahmad. De film gaat over de vriendschap tussen Orked, een modern opgevoed Maleisisch meisje, en Mukshin. Na hun eerste ontmoeting zijn ze al onafscheidelijk en hij maakt zelfs een zitje op zijn fiets zodat ze er samen op uit kunnen. Maar het wordt een probleem wanneer Mukshin verliefd wordt op Orked. De film wordt op de volgende dagen vertoond. Morgen, maandag dus, om 2:00 middags. Donderdag 18 oktober om 12:00 middags. En zondag 21 oktober om 10:00 ochtends. En om in de stemming te komen, laten we alvast muziek uit Maleisië horen.

0: Dat was Rindu Hatikutida Terkira van Liza Hanim. En daarvoor hoorde je Yo Ala Saidi, gezongen door Nora Nitsa Idris. Dit was Maleisische muziek die we je in het kader van het festival Cinekit, het mediafestival, hebben laten horen. En voor de volledige programmering kun je kijken op www.cinekit.nl. En in Let's Movie nu weer terug naar de soundtrack van de Turkse film uit 2001, Vizontele, geregisseerd door Yilmaz Erdogan. De muziek wordt verzorgd door Kardeş Türküler. En dat is tot stand gekomen, die groep, in 1993... naar aanleiding van een concert georganiseerd door een University Folklore Club. Het project had als doel om Anatolische volksliedjes nieuw leven in te blazen. En daarbij speelde de oorsprong van de liedjes een grote rol. De liedjes werden vertolkt in de originele taal: Turks, Armeens, Koerdisch en Azerbeidzjaans. En met dat project nemen de muzici van Kardeş Türküler stelling tegen de polarisatie en spanningen die zijn ontstaan tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Het repertoire bevat inmiddels ook liederen uit andere culturen, waaronder Georgië, Macedonië en ook uit liederen uit de Roma-cultuur. Door de regisseur van Vizontele is Kardeş Türküler gevraagd om muziek voor de film te schrijven en te arrangeren. En hier is TRT.
1: Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu?
2: Söylüyor.
1: İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda.
3: Peki Zeki Müren de bizi görecek mi?

0: Dat was Zimmer. En daarvoor hoorde je Leila, uitgevoerd door het Kardeş Türküler Collectief. De soundtrack van Vision Tele, de film, heeft de prijzen ontvangen voor de beste filmmuziek tijdens het 38e jaarlijkse Antalya Golden Orange Film Festival in oktober 2001. En tot slot van Let's Movie gaan we luisteren naar nog twee nummers met muziek uit de film van Vision Tele. En hier is nog één keer Kardeş Türküler.
1: Rahmetli babam da en çok Rıfat'ı severdi. Bu çocukta ağamayası var derdi. Aynı benim gibi derdi. Nazmi Bey, Ankara çok mu uzaktır?

In Let's Movie heb je geluisterd naar de soundtrack van de film Visantele uit 2001. De muziek werd toen verzorgd door Kardeş Türküler. En die muziek heeft trouwens ook een prijs gewonnen. Samenstelling van Let's Movie, Charlie Kroijmans. En de techniek werd vanmiddag verzorgd door Jaap Dijker. Tot om 4 uur, Rhythm is Our Business, begint over trompetist Ned Gonella. Nu nog muziek uit Maleisië. Luister naar Mari Minari met Gazelle Mazrie.

En deze tune laat niets te raden over. Bij de Concertzender nu tijd voor The Sound of Movies, met het tweede deel in de serie gefilmde optredens, dit keer gewijd aan Jimmy Dorsey en Artie Shaw. Film tracks of Artie Shaw. Diverse dansnummers uit verschillende films door de band van Artie Shaw uit de periode 1939-1940. Met composities van onder andere Arthur Schwartz, Howard Deeds, Harry Warren en Johnny Mercer, Peter D. Rose, Mitchell Parrish, George en Ira Gershwin en van Artie Shaw zelf natuurlijk. En de vocals zijn door Tony Pastor en Helen Forrest. Zij worden begeleid door Artie Shaw en band.

En dat waren dansnummers door de band van Jimmy Dorsey uit films, respectievelijk uit de jaren 48, 41, 43 en 44. U hoort de zang van Virginia Maxey, Dottie O'Brien, de Skylarks, Bill Lawrence, Bob Eberly, Ellen O'Connell, Dorothy Lammer en Betty Hutton. En natuurlijk werden ze begeleid door Jimmy Dorsey en Zen Band. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, voor de Concertcenter, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

In het komend uur maken we ruimte voor een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. En voor de 310e keer jazz in de film. En voor de 6e keer aandacht aan muziek gecomponeerd door Ritz Ortolani. Aandacht voor de films The Biggest Bundle of Them All uit 1967 en The Bliss of Mrs. Blossom uit 1968. Ritz Ortolani is een van de weinige Italiaanse filmcomponisten die in de jaren 60 een beroemdheid werden in het buitenland. Ennio Morricone is dan namelijk nog niet doorgebroken. Hij stijgt boven andere componisten uit als het aankomt op het begeleiden van films met vrouwen. Acteurs krijgen namelijk vaak hetzelfde type rollen aangeboden, zoals die van bankrover, privédetective of slumiel. Typecasting dus. En componisten die dreigen ook vaak in hetzelfde hokje te worden gedrukt, zoals dat van Franse relatiedrama's of Amerikaanse heldenfilms. Ritz Ortolani die mag zich dus blij maken met veel films over en met vrouwen. In 1999 programmeerden we al Fantasma d'Amore en in 2005 Così Dolce, Così Perversa. Twee weken geleden konden we genieten van Women of the World en Women Times 7. En dit keer presenteren we twee scores uit 1967 en 1968 die draaien om grote actrices. De eerste heet The Biggest Bundle of Them All van de regisseur Ken Anakin. De titel is beslist niet toevallig, een dubbelzinnige toespeling op het figuur van de hoofdrolspeelster, Raquel Welch. Op de hoes van de soundtrack AP staat ze ten voeten uit, oftewel van top tot teen, slechts gekleed in een gele bikini met de haren in de zeewind. En aan haar voeten dartelen zes mannetjes in wie we acteurs als Robert Wagner en Edward G. Robinson herkennen. In The Biggest Bundle of Them All worden de mannen door een gepensioneerde maffiabaas, en die rol wordt gespeeld door Vittorio De Sica, overgehaald om in plaats van hem financieel uit te kleden, 5 miljoen aan platina uit een hoge snelheidstrein te stelen. De vriendin van een van de boeven, inderdaad, de als voluptueus omschreven Raquel Welch, overtuigt de mannen van het waterdichte plan. De film is een heist, de aanduiding dus voor een gedetailleerd geplande roof, en een comedy in één. Dus gaat er uiteraard juist van alles mis. Omdat de trein vanuit het Zuid-Italiaanse Taranto vertrekt, is de ideale componist Ritz Ortolani. Hij verweeft Napolitaanse tarantelles met jazzritmes en schrijft een liefdesthema tussen complotten en dubbelspel door. Most of all there is you. Het wordt gezongen door Johnny Mathis op tekst van Norman Newell. En Ritz Ortolani dirigeert het MGM Studio Orkest. Dan de titelsong, The Biggest Bundle of Them All, is geschreven door Richie Cordell en Sal Trimacci. Het wordt uitgevoerd door de groep Eric Burdon en The Animals. The Animals staan op de top van hun populariteit met nummers als House of the Rising Sun en Monterey.

U luistert naar de Concertzender en dit is het programma The Sound of Movies. En het afgelopen half uur heeft u geluisterd naar muziek van de Amerikaanse componist Patrick Williams. En dit was zijn soundtrack bij een komische liefdesfilm en die heet It's My Turn. En dan gaan we nu verder weer met muziek van Patrick Williams. De volgende soundtrack is van de film Marvin and Tige. En dat is een dramatisch meesterwerk van Eric Weston uit 1982. En in deze film waren de hoofdrollen weggelegd voor John Cassavetes en Billy Dee Williams. En u hoort een studioorkest onder leiding van de componist Patrick Williams. En verder hoort u jazzgitarist Earl Clue en Ralph Grierson op piano, Neil Steubenhaus op de bas, Harvey Mason op de drums en Carlos Rios speelt gitaar.

U luistert naar de Concertzender en het programma heet The Sound of Movies. En het laatste al half uur heeft u geluisterd naar muziek van Patrick Williams uit de film Marvin and Tige. En dit programma is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. In de serie Jazz in de Film staat dit uur de Amerikaanse componist Johnny Mandel centraal. Eerst muziek van de film I Want to Live, een crime drama van Robert Wise uit 1958. De film gaat over Barbara Graham, een vrouw die altijd in slechte cafés te vinden is, en over een moord op een oudere dame, gepleegd door enkele mannen die ze uit het cafécircuit kent. Barbara Graham wordt gespeeld door Susan Hayward. En we horen het studioorkest onder leiding van Johnny Mandel. Met Bill Holman, tenor en bariton sax, Joe Maney, alt sax, Jack Sheldon, trompet, Russ Freeman, piano, Larry Bunker, vibrafoon en drums, Harry Klee, fluit en piccolo, Abe Most, klarinet en Al Hendriksen, gitaar. De jazz combo From I Want to Live onder leiding van Gary Mulligan.

That was the jazz combo from I Want to Live van Johnny Mandel, die ook het studioorkest dirigeerde. Verder nu met muziek bij de film Point Blank. Alweer een crime drama, dit keer over verraad en wraak. John Borman maakte deze film in 1967. In hoofdrollen Lee Marvin, Angie Dickinson en Carol O'Connor. En behoren het studioorkest onder leiding van de componist Johnny Mandel. Met Paul Beaver elektronische instrumenten, Bart Schenk fluit en Sharon Ecker zang.

Johnny Mandel, hij componeerde deze muziek bij de film Point Blank uit 1967. Gespeeld door het studioorkest, dat werd geleid door dezelfde Johnny Mandel. Dit was Jazz in de Film. Samenstelling Kees Hoogenbeerk. Ik ben Lisanne Schipper en de techniek werd gedaan door Peter Wenink.

U luistert naar de Concertzender. En het komend uur heet Ongehoorde Scores. Over filmmuziek die nooit achter de betreffende film terecht is gekomen. Vandaag muziek bij The Journey of Natty Cann. Een avontuurlijke familiefilm van Jeremy Kagan uit 1985. De film gaat over een nogal jongensachtig meisje dat in de jaren 30 wegloopt bij haar pleegvader om naar haar echte en alleenstaande vader te gaan. Hij woont 2000 kilometer verderop omdat hij daar werk kon vinden. Luistert u naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor deze film, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist.

U luisterde naar de afgewezen score die Elmer Bernstein schreef voor de film van Jeremy Kagan uit 1985, The Journey of Natty Gann, uitgevoerd door een studio-orkest onder leiding van de componist. Volgende week in ongehoorde scores opnieuw The Journey of Natty Gann, dan hoort u de score die wel werd gebruikt voor deze film, gecomponeerd door James Horner. Samenstelling van dit uur, Kees Hogenbirk.

Muziek uit de soundtrack van Ocean's 12 van regisseur Steven Soderbergh. Goedemiddag, welkom tot 4 uur bij een nieuwe aflevering van Let's Movie hier op Radio 6. En vandaag dus de soundtrack van Ocean's 12. Een vervolg op de succesvolle Ocean's 11 uit 2001, die ook werd geregisseerd door Soderbergh. Ocean's 12 was in de Verenigde Staten een groot succes, maar viel minder goed bij de recensenten. Er is te horen onder meer in dit nu volgende citaat uit cinema.nl. Eerder dit jaar werd Amsterdam in staat van opwinding gebracht. Julia Roberts, George Clooney en Brad Pitt waren in de hoofdstad te zien tijdens de opname voor Ocean's 12. Meer dan plaatjes van goed gemutste acteurs op mooie locaties heeft de opvolger van Ocean's 11 niet te bieden. Aldus dit citaat uit cinema.nl. De verklaring voor de tegenvallende kritieken die is te vinden op filmmuziek.be. Dit is de recensie van Arvid Vossen. Vooral als het op het plot aankomt, is de teleurstelling wel te begrijpen. Qua sfeer en montage is de film daarentegen opnieuw schitterend. En veel is te danken aan de psychedelische soundtrack van David Holmes. Van David Holmes had nog niemand enkele jaren geleden gehoord. Maar zijn naam linkt zich toch al aan een groot aantal producties. Hij is afkomstig uit Belfast en startte als DJ van soul en R&B in Belfast. Naam maakte hij als producer voor acid house en techno muziek. In de jaren 90 evolueerde zijn stijl naar meer jazzy en psychedelische soundscapes. Hij maakte de dance hit The Nero, dat Ennio Morricone's thema uit de film Once Upon a Time in America sampled. Zijn songs werden systematisch gebruikt in films en trailers voor onder andere In the Name of the Father, The Game en Meet Joe Black. Maar het was zijn audiodocumentaire over New York, vol met gesampelde filmmuziek, dat zowat zijn cv werd voor de Hollywoodfilm Out of Sight van Danny DeVito. Daarna volgden Ocean's 11, Analyze That en dan nu Ocean's 12.

Dit is Radio 6 met het programma Let's Movie en de soundtrack van Ocean's 12. Het programma. In het programma Let's Movie. Hoofdrolspelers in Ocean's 12, dat zijn George Clooney als Danny Ocean, verder Brad Pitt en Matt Damon. Ze vormen een team dat inbraken pleegt in Amsterdam, Parijs en Rome. Dat om de wraakzuchtige casino-eigenaar uit Las Vegas, Terry Benedict, Andy Garcia, te kunnen afbetalen. Dat afbetalen, die Garcia die achtervolgde hen al sinds de gebeurtenissen in de vorige film. De scènes die in Amsterdam spelen werden in mei 2004 in de hoofdstad opgenomen en op station Haarlem, dat voor station Amsterdam Centraal moest doorgaan, compleet met een speciaal naar Haarlem gereden Thalys-trein. Het Amsterdamse gemeentearchief gebruikte de publiciteit rond de opname voor de film om aandacht te vragen voor een VOC-aandeel dat jaren geleden uit het archief was gestolen.

Zag u het voor u, de hartverscheurende omhelzing op de bergweg? U luisterde naar de filmmuziek van The Journey of Natty Gann. U luisterde naar de muziek van James Horner. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenbeerk. Tot slot van dit uur ongehoorde scores, nog enkele delen uit de afgewezen score voor The Journey of Natty Gann, muziek van Elmer Bernstein.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. Vandaag deel 7 in de reeks jazz en de film over Andrew Previn. In 1961 naderde de tijd van de onbezorgde comedies in Amerika bijna zijn einde. Maar Paramount Studios produceerde er nog eentje in die mooie ongekende luxe. In The Comedy of Errors van Joseph Anthony, All in a Night's Work, is Shirley MacLaine, net bekroond voor haar sterrol in The Apartment, een meisje van de uitgeversfirma dat een hotel ontvlucht, slechts gekleed in een handdoekje. In dat hotel is bovendien een moord gepleegd. Aan Dean Martin, net gescheiden van zijn partner in lolligheid Jerry Lewis, de taak om zo serieus mogelijk jacht te maken op de mogelijke aanstichter van alle verwarring. Andrew Previn had al op zijn 22e zijn eerste Oscar-nominatie binnen voor de muziekbewerking van liedjes van Harry Ruby en Burt Calmer in Three Little Words. In 1954 volgde een nominatie voor de filmadaptatie van Cole Porter's Kiss Me, Kate. Daarna voor zijn eigen filmmusical It's Always Fair Weather. In 1959 kwam een echte Oscar voor de muzikale supervisie van Lerner's & Lewis' Gigi. Een paar jaar later weer gevolgd door zijn tweede Oscar voor de bewerking naar film van Gershwin's Porgy and Bess. In 1961 werd hij genomineerd in alle drie de muziekcategorieën tegelijk, namelijk muziekbewerking voor Bells Are Ringing, eigen originele score voor Elmer Gantry en beste liedje voor Faraway Part of Town uit Pepe. Er was geen muzikalere componist in Hollywood dan Andrew Previn. Voor de komedie All in a Night's Work wilde Previn niet al te grappige muziek componeren. Het zou een dubbelop effect geven dat elke angel uit de misverstanden zou halen. Daarom schreef hij vooral elegante salonmuziek die netjes opgevoede jeugd van de dansles zal herkennen. Over de film All in a Night's Work uit 1961, de muziek van Andrew Previn, en hij dirigeerde hier uiteraard zelf het studioorkest.

Muziek van Andrew Previn uit de film All in a Night's Work uit 1961. Het meisje en de twijfelaar luidt de geestige vertaling waaronder het romantisch drama Two for the Seesaw in Nederland werd uitgebracht. Een seesaw is een wipwap. Dat zou net te dubbelzinnig klinken, hoewel wippen in 1962 nog gewoon een kinderspelletje was. Een twijfelaar is een bed waar net geen twee personen in passen. Dat is wel echt een woord uit de jaren 60. Het gevolg dat je of op elkaar moet liggen of alleen slapen. Two for the Seesaw is een film uit 1962 van Robert Wise, de muzikale regisseur van The West Side Story van een jaar eerder. Het verhaal gaat over een jurist die doelloos door New York zwerft, gespeeld door Robert Mitchum, sinds zijn vrouw van hem wil scheiden. In Greenwich Village loopt hij net zo'n outcast tegen het lijf. Een povere danseres, net als in All in a Night's Work, gespeeld door Shirley MacLaine. Samen proberen ze er iets van te maken. Andrew Previn schreef er een zwoel nachtelijke score voor, inclusief een veelzeggende ballade, Second Chance. De tekst is van Dorrie Langdon, later bekend als Dorrie Previn, de vrouw van. Jackie Kane zingt het nummer waarvoor de Previns een Oscar-nominatie kregen. Dit is allemaal over de film Two for the Seesaw uit 1962. Andrew Previn dirigeert een studioorkest met als solisten Ewan Ramsey, trompet, Ronald Lang, tenorsax, Dick Nash, trombone, Ed Lustgarten, cello.

in de Sound of Movies bij de Concertzender vandaag in het teken van Andrew Previn voor de 7e keer in de serie Jazz in de Film. Ten slotte uit de film Two for the Cecil zijn muziek uit 1962. Hij dirigeerde hier ook een studioorkest met als solisten Johan Ramsey, Ronald Lang, Dick Nash en Ed Lustgarten. De Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld zoals altijd door Kees Hoogenberg.

Bij de Concertzender kunt u weer gaan luisteren naar een aflevering van de Sound of Movies. Voor de 323ste keer jazz in de film. En voor de 7e keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van Georges Delerue. Op een langspeelplaat paste vroeger zo'n 30 tot 40 minuten muziek, maar vaak is er veel meer muziek opgenomen waarvoor destijds geen ruimte was op het vinyl. Wanneer er plannen ontstaan om een soundtrack opnieuw uit te brengen, op cd dan in dit geval, wordt er op de originele tapes vaak extra muziek aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is de cd met de bande originale du film die dit jaar verscheen van de actiefilm L'Homme de Rio. Philippe de Broca regisseerde in 1964 Jean-Paul Belmondo als Durval in een spionagefilm die zich voornamelijk afspeelt in Brazilië. Delerue, de componist van dienst, schreef oorspronkelijk een ouverture van meer dan 3 minuten voor de titelrol. In de uiteindelijke montage van L'Homme de Rio kreeg de générique, zoals de Fransen de main title noemen, een veel kortere variant. Maar nu kunnen we dus Delerue's eerste opzet laten horen en het nummer heet Patacuda en het wordt gedirigeerd door de componist zelf.

In 1977 maakte de Belgische regisseur Jean-Claude Tramon zijn eerste film, Le Point de Mire. Het is een politieke thriller naar het boek Le Photographe, die voor de internationale markt de titel Focal Point kreeg. Al deze titels duiden op het zoeken naar focus door een persfotograaf. En deze fotojournalist komt onder verdachte omstandigheden om en zijn weduwe, gespeeld door Annie Girardot, gaat zelfstandig op onderzoek uit. Maar niemand blijkt te vertrouwen. Georges Delerue componeerde een score vol verwijzingen naar personages en situaties in verschillende stijlen. Hieruit draaien we twee thema's, uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van Delerue. Het eerste is een jazznummer dat als cocktailachtergrond wordt gebruikt en het tweede begint als spanningsmuziek om uit te monden in een motiefje in driekwart smaart voor de weduwe, wier point of view bepalend wordt voor de plot van Le Point de Mire uit 1977.

Regisseur François Truffaut leert in de eerste jaren van de Nouvelle Vague, rond 1960, Georges Delerue kennen. Truffaut vindt in Delerue zijn lijfcomponist. Hoewel Delerue vooral goed is in geserreerde klassiek aandoende muziek, smokkelt hij waar mogelijk jazzy stukjes in de films van Truffaut. We zetten enkele thema's achter elkaar uit drie films die Truffaut begin jaren 80 maakte. In 1980 regisseert de cineast Catherine Deneuve en Gérard Depardieu in Le Dernier Métro. De thriller speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog, waar een theaterdirecteur onderduikt in zijn eigen schouwburg. Om het naargeestige Parijs tijdens de Duitse bezetting te schilderen, zet Delerue een jazzy toon in. En dan volgt een stukje source music uit La Femme d'à côté, een liefdesdrama uit 1982. Hierin speelt Gérard Depardieu tegenover Annie Girardot. En ze hebben vroeger een relatie gehad en komen, inmiddels met anderen getrouwd, toevallig naast elkaar te wonen. De tuin verbindt beide huizen, wat voor spanningen zorgt natuurlijk. En bij een garden party klinkt vrolijk aandoende jazz. En als laatste hoort u twee thema's uit Vivement Dimanche. Truffaut draait de film in 1983 en ook hierin speelt Annie Girardot de hoofdrol als secretaresse, nu tegenover Jean-Louis Trintignant haar baas. Ze ontwikkelen een romance midden in een moordmysterie. De man wordt ervan verdacht de geheime minnaar van zijn echtgenote te hebben gedood, maar zijn loyale secretaresse helpt hem. Voor de dubieuze rol van die echtgenote weeft Delerue jazzy schema's door zijn spanningscores. Delerue dirigeert een studioorkest in Le Dernier Métro, La Femme d'à Côté en Vivement Dimanche.

De Griekse regisseur Costa Gavras maakte in de jaren 60 indruk met een hele serie politieke aanklachten. Maar nu wil hij voor de verandering een comedy maken, Conseil de Famille. De hoofdrol is voor zanger Johnny Hallyday. Fanny Ardant speelt zijn vrouw. En ze heeft met hun twee kinderen trouw op hem gewacht. Hij is namelijk een veroordeelde inbreker. En wanneer hij uit de gevangenis komt, wil hij meteen weer aan de slag. En wat erger is, zijn zoon wil zo graag met hem mee om brandkasten te kraken dat hij zijn vader zelfs chanteert. Omdat Conseil de Famille een parodie is op het genre van de policier, heeft Georges Delerue zijn score opzettelijk overdreven. De aanwezigheid van popidool Johnny Hallyday roept automatisch elektronische instrumenten op, zoals de beatbox. Deze synthesizerkant van de score maakt de inbrekers serieuze professionals, tenminste, dat vinden ze zelf. Aan de andere kant zet Delerue een mondharmonica in die van hun pogingen haast een cowboyfilm maakt. Ze komen uiteindelijk dan ook in Amerika terecht. Met een jazzy saxofoonthema tenslotte plaatst de componist deze komedie in de traditie van de Franse gangsterfilm uit de jaren 50 en 60. Georges Delerue dirigeert hier een studioorkest.

Dat was muziek voor de film Napoleon, muziek van Arthur Honegger. U hoorde het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. En die gaan ook het volgende spelen, namelijk ook van Arthur Honegger, de score voor Crime de Châtiment. Een film van Pierre Chenaille uit 1934, naar de roman van Dostoevsky.

En met deze score voor de film Crime et Châtiment van Arthur Honegger, een film van Pierre Chennai uit 1934 naar de roman van Dostoevsky, uitgevoerd door het CSR Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano, besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater voor de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met Tussen Concertzaal en Filmtheater. Klassieke filmscores. Deze keer aflevering 2 met klassieke filmscores van Arthur Honegger. En we beginnen met de complete score, L'idée genaamd, voor een korte film van Bertolt Bartosz uit 1932, naar de roman van Frans Mazereel. U hoort telkens het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano.

U hebt geluisterd naar L'idée, de complete score voor een korte film van Bertolt Bartos uit 1932 naar de roman van Frans Mazereel. Componist was uiteraard Arthur Honegger, want het draait om hem in deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater. Het Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Zij

Dat was de score die Arthur Honegger schreef bij Crime et Châtiment, een film van Pierre Chenal uit 1935. Het Slovaakse radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano voert nu uit Farine ou L'or dans la montagne, een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuse.

de filmscore van Arthur Honegger voor Farinet ou l'or dans la montagne. Een film van Max Ophüls uit 1939 naar de roman van Charles Ferdinand Ramuz. Het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava stond onder leiding van Adriano. Luistert u nu naar hen in de score die Arthur Honegger schreef voor Le Déserteur ou J'attendrai. Dat is een Eerste Wereldoorlogfilm van Leonid Mogy uit 1939.

U hoorde Le Déserteur ou J'attendrai, een Eerste Wereldoorlogfilm van Léonide Mogy uit 1939, waarvoor Arthur Honegger de filmmuziek schreef. De muziek werd uitgevoerd door het Slovaaks Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

U luistert naar de Concertzender en wel naar Tussen Concertzaal en Filmtheater, ons programma met klassieke filmscores. Filmmuziek van Pietro Mascagni. Hij leefde van 1863 tot 1945. In zeker 20 films kunnen we muziek van Mascagni horen. Meestal zijn dat delen uit zijn opera Cavalleria Rusticana, maar toch componeerde hij voor een aantal films echte scores. In deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater kunt u met recht een klassieke filmscore horen van Pietro Mascagni. Het is muziek voor de vroeg Italiaanse film Rapsodia Satanica. Een Faust-interpretatie uit 1915 van de regisseur Nino Auxilia. Dit was ook zijn laatste film. U hoort het Londerzeel Jeugdsymfonieorkest onder leiding van Peter Himpe.